verhuurd op bij mente. Voor ik het vocht dokter even kon weten. Ik heb ik alleen die visje ter strovite. Ik heb laat ik de toland kiet ze zullen lezen. Ik Ferrari Porsche, dat is Porsche. Ik wist een plaatje. Want Toyota is chato, zat te foeien.